0: brandweerverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan, dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

瞧瞧。

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
9: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
10: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
9: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
10: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
9: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
10: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
9: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
10: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
9: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Bakana, bakana, bakana.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
4: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
1: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
0: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
2: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
0: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
6: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
5: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
13: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
12: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
13: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
12: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
13: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
12: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
13: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
12: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: is zomer. Warme hits en coole vibes.

girl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft Reuven Niemeyer aangetrokken, die transfervrij overkomt van de Graafschap. De 31-jarige middenvelder tekent tot medio 2028. Afgelopen seizoen scoorde Niemeyer 19 keer in 36 duels in de keukenkampioendivisie. Eerder speelde hij onder andere voor Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. Op vrijdag 21 augustus verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland, die inzicht geeft in het complexe watersysteem van oppervlaktewater tot afvalwater. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werkten hier ruim een jaar aan met meer dan 50 betrokken partijen en vrijwilligers, waaronder 30 auteurs en 10 organisaties met inhoudelijke en financiële bijdrage. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 8 uur uit tegen Jong PSV. De kaartverkoop, exclusief via de online ticketshop, loopt tot donderdag 6 augustus, 1 minuut voor 12. Er zijn 170 kaarten beschikbaar, waarvan 100 buskaarten en 70 autokaarten. Supporters dienen lid te zijn van de supportersvereniging om kaarten te kunnen kopen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rusland heeft weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit. Daar vielen zeker 14 doden. Ook zijn er tientallen gewonden. Oekraïne heeft weer een magazijn aangevallen van de grootste webwinkel van Rusland, waar spullen voor de oorlog zouden liggen opgeslagen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer die blijft bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En NEC heeft nog zicht op de volgende voorronde van de Champions League. De ploeg uit Nijmegen speelde gisteravond knap gelijk bij Olympiakos. In het Griekse Piraeus bleef het 0-0, maar de betere kansen waren voor NEC. Het weer zo goed als droog vandaag bij 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige wind uit het zuidwesten.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de parkeerplaats aan de Ambachtstraat in Edam, tegenover Boon-Edam, staan vier campers langer dan de toegestane 3 dagen geparkeerd. Eigenaren wordt opgeroepen hun voertuig voor 6 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de campers weggesleept. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar. De geplande werkzaamheden van de Jander in Edam gaan vandaag niet door. De onderbreking van de stoomvoorziening is uitgesteld vanwege de kaasmarkt. De werkzaamheden vinden nu plaats op dinsdag 18 augustus. Liander heeft omwonenden hierover geïnformeerd. FC Volendam heeft de technische staf van onder 19 en onder 21 voor het seizoen 2026 tot 2027 rond. Mark de Koeker wordt hoofdtrainer van FC Volendam onder 21. Ritwan Schouten gaat FC Volendam onder 19 leiden en wordt tevens transitiecoach. De Koeker was vorig seizoen assistenttrainer bij onder 19 en behaalde daar het kampioenschap en promotie naar divisie 1. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De tropenwarmte is voorlopig voorbij in Edam-Volendam. Neem nou deze woensdag. Er waait een doorstaande zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Het blijft wisselend bewolkt. Af en toe zon, ook hardnekkig wolkenvelden. En de middagtemperatuur ligt rond een graad of 21. Een echte Hollandse zomerdag. Tot en met zaterdag blijft het aan de relatief koele kant en de zomerwarmte keert vanaf zondag weer terug. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de gemeente Waterland zijn 4 nieuwe informatieborden onthuld. In Marken, Boek in Waterland, Ilpendam en Monnikendam. De borden staan bij de haven van Marken, het havenrak, de omgeving van het voormalige slot Ilpenstein en de Zuidervesting en vertellen elk een lokaal verhaal binnen het thema Leven met het water. Van mei tot en met augustus organiseert Monnikendam elke vrijdagavond een gratis stadswandeling onder leiding van een gids. Deelnemers wandelen langs grachten en markante plekken als De Waag met verhalen over de geschiedenis, stadsrechten uit 1355 en gevelstenen. De wandeling start tegenover het Waterlandmuseum aan het Noordeinde 7:30. 8 deelnemers van Huis aan het Water beklimmen op 3 en 4 september de Mont Ventoux in Frankrijk. Met de 26 kilometer lange tocht naar de top op 19,7 meter hoogte willen zij geld inzamelen voor KWF en Huis aan het Water in Katwoude. De deelnemers trainen al maanden voor deze fysieke en mentale uitdaging.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft Reuven Niemeyer aangetrokken, die transfervrij overkomt van de Graafschap. De 31-jarige middenvelder tekent tot medio 2028. Afgelopen seizoen scoorde Niemeyer 19 keer in 36 duels in de keukenkampioendivisie. Eerder speelde hij onder andere voor Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. Op vrijdag 21 augustus verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland, die inzicht geeft in het complexe watersysteem van oppervlaktewater tot afvalwater. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werkten hier ruim een jaar aan met meer dan 50 betrokken partijen en vrijwilligers, waaronder 30 auteurs en 10 organisaties met inhoudelijke en financiële bijdrage. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 8 uur uit tegen Jong PSV. De kaartverkoop, exclusief via de online ticketshop, loopt tot donderdag 6 augustus, 1 minuut voor 12. Er zijn 170 kaarten beschikbaar, waarvan 100 buskaarten en 70 autokaarten. Supporters dienen lid te zijn van de supportersvereniging om kaarten te kunnen kopen.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De tropenwarmte is voorlopig voorbij in Edam-Volendam. Neem nou deze woensdag. Er waait een doorstaande zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Het blijft wisselend bewolkt. Af en toe zon, ook hardnekkige wolkenvelden. En de middagtemperatuur ligt rond een graad of 21. Een echte Hollandse zomerdag. Tot en met zaterdag blijft het aan de relatief koele kant en de zomerwarmte keert vanaf zondag weer terug. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
1: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
0: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
2: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
0: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
10: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
11: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
12: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
11: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
12: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
11: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
12: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
11: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
12: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
11: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
13: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korfdakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

En de Nederlandse meisjes mogen ook gewoon vandaag meedoen, hoor. Sterker nog, de jongens ook. Ja, anders is het discriminerend, hè. Fijn dat je erbij bent. Dit is het Koffiemagazin. Elke dag.

wat is in en wat is uit vandaag? Dol zijn op de barbecue, dat is in. En thuis vakantie vieren, dat is uit.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De geplande werkzaamheden van Liander in Edam gaan vandaag niet door. De onderbreking van de stoomvoorziening is uitgesteld vanwege de kaasmarkt. De werkzaamheden vinden nu plaats op dinsdag 18 augustus. Liander heeft omwonenden hierover geïnformeerd. FC Volendam heeft de technische staf van onder 19 en onder 21 voor het seizoen 2026 tot 2027 rond. Mark de Koeker wordt hoofdtrainer van FC Volendam onder 21. Ritwan Schouten gaat FC Volendam onder 19 leiden en wordt tevens transitiecoach. De Koeker was vorig seizoen assistenttrainer bij onder 19 en behaalde daar het kampioenschap en promotie naar divisie 1. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 8 uur uit tegen Jong PSV. De kaartverkoop, exclusief via de online ticketshop, loopt tot donderdag 6 augustus, 1 minuut voor 12. Er zijn 170 kaarten beschikbaar, waarvan 100 buskaarten en 70 autokaarten. Supporters dienen lid te zijn van de supportersvereniging om kaarten te kunnen kopen. Tot zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: De tropenwarmte is voorlopig voorbij in Edam-Volendam. Neem nou deze woensdag. Er waait een doorstaande zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Het blijft wisselend bewolkt. Af en toe zon, ook hardnekkig wolkenvelden. En de middagtemperatuur ligt rond een graad of 21. Een echte Hollandse zomerdag. Tot en met zaterdag blijft het aan de relatief koele kant en de zomerwarmte keert vanaf zondag weer terug. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is het Koffiemagazine.

Straks om iets na 10 uur is er weer nieuwe koffietop 3. En wil je morgen in de koffietop 3? Laat dan even weten wat je 3 favoriete koffiehits zijn. En laat het me weten via de mail naar marcel.bak@rtvlove.nl.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299-350-500. Of kijk op btict.nl.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Op de parkeerplaats aan de Ambachtstraat in Edam, tegenover Boon-Edam, staan vier campers langer dan de toegestane 3 dagen geparkeerd. Eigenaren wordt opgeroepen hun voertuig voor 6 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de campers weggesleept. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar. Van mei tot en met augustus organiseert Monnikendam elke vrijdagavond een gratis stadswandeling onder leiding van een gids. Deelnemers wandelen langs grachten en markante plekken als De Waag met verhalen over de geschiedenis, stadsrechten uit 1355 en gevelstenen. De wandeling start tegenover het Waterlandmuseum aan het Noordeinde 7:30. In de gemeente Waterland zijn 4 nieuwe informatieborden onthuld. In Marken, Boek in Waterland, Ilpendam en Monnikendam. De borden staan bij de haven van Marken, het havenrak, de omgeving van het voormalige slot Ilpenstein en de Zuidervesting en vertellen elk een lokaal verhaal binnen het thema Leven met het water. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vandaag in de Hall of Fame, songs waarvan je zegt, wow!

De duurste verkeersboete in Zwitserland is 720.000 euro. En hoe komt dat dan? Nou, ik zal het je vertellen. Bekeuringen in Zwitserland zijn namelijk inkomensafhankelijk.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Lekkere, al die lekkere koffie. Het zie je bij de LOVA in het koffiemagazin. Ja. En hier zijn de drie J's. Ja, met zanger Jan Dulles. De echte naam is trouwens Jan Keuken. Dat wist je vast.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 8 deelnemers van Huis aan het Water beklimmen op 3 en 4 september de Mont Ventoux in Frankrijk. Met de 26 kilometer lange tocht naar de top op 19,7 meter hoogte willen zij geld inzamelen voor KWF en Huis aan het Water in Katwoude. De deelnemers trainen al maanden voor deze fysieke en mentale uitdaging. Op de parkeerplaats aan de Ambachtstraat in Edam, tegenover Boon-Edam, staan 4 campers langer dan de toegestane 3 dagen geparkeerd. Eigenaren wordt opgeroepen hun voertuig voor 6 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de campers weggesleept. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar. Van mei tot en met augustus organiseert Monnikendam elke vrijdagavond een gratis stadswandeling onder leiding van een gids. Deelnemers wandelen langs grachten en markante plekken als De Waag met verhalen over de geschiedenis, stadsrechten uit 1355 en gevelstenen. De wandeling start tegenover het Waterlandmuseum aan het Noordeinde 7:30.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Oh wow! Oh wow woensdag, LOVE.

wellicht ben je al bezig met het bereiden van de warme maaltijd. En ja, wat wordt het dan vandaag? Nou, misschien wel wortelen. Het zou zomaar kunnen natuurlijk, hè? Nou, wist je dat de grootste wortel ter wereld ooit is bemaakt of gewogen of gegroeid, hoe je het ook wil noemen, in Canada? En woog 10,14 kilo.

dit is de gedachte van vandaag. Als je een grote leugen maar vaak genoeg vertelt, dan zal men het vanzelf geloven. Tot zover deze Koffie Hits aflevering van het Koffiemagazine. We zijn er morgen weer. Graag tot dan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. Adverteren @rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan, van de grootste webwinkel van het land, precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch van de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden: DGI Afbouw en Stucadoors Volendam, Thomas Café Edam, Bakkerij van Pooi, Korf Dakwerken, Mik Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zand Cementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
9: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

Kunde in de middag, woensdag 5 augustus. Hartelijk welkom. Je luistert naar LOVE Radio. De dank gaat er even uit aan mijn collega Marcel Bak voor de afgelopen uren Koffie Magazine. Gistermiddag een klein beetje regen. Of we dat vandaag ook krijgen, dat hoor je straks van onze weerman.

Queen, Another One Bites the Dust, Dream Express, A Million in 1, 2, 3 en Stevie Nicks uit 2019 met Stand Back. De geplande werkzaamheden van Liander voor vandaag in Edam die gaan niet door. Tijdens deze werkzaamheden zou de stroomvoorziening tijdelijk worden onderbroken. Vanwege de kaasmarkt is besloten de werkzaamheden uit te stellen. De werkzaamheden vinden nu plaats op dinsdag 18 augustus. En als het goed is, zijn omwonenden hierover door Liander geïnformeerd.

0: Meer dan een welkome verrassing, The Moments and Whatnots and Girls. Daarvoor Anne-Marie en Shania Twain, Unhealthy. Wat ook van belang is, het laatste lokale en regionaal nieuws en natuurlijk de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. Een vermiste zwemmer bij Callandse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. Vereniging Eigen Huis komt met een meldpunt voor huiseigenaren die worden lastiggevallen door verkopers van producten voor de verduurzaming van hun huis. Belangenorganisatie ziet een toename van het aantal verkopers dat er agressieve of misleidende verkooptechnieken op nahoudt. Het weer, het wordt 22 tot 28 graden, verder zo goed als droog en geregeld zon.
2: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft Reuven Niemeyer aangetrokken, die transfervrij overkomt van de Graafschap. De 31-jarige middenvelder tekent tot medio 2028. Afgelopen seizoen scoorde Niemeyer 19 keer in 36 duels in de keukenkampioendivisie. Eerder speelde hij onder andere voor Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. Op vrijdag 21 augustus verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland, die inzicht geeft in het complexe watersysteem van oppervlaktewater tot afvalwater. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werkten hier ruim een jaar aan met meer dan 50 betrokken partijen en vrijwilligers, waaronder 30 auteurs en 10 organisaties met inhoudelijke en financiële bijdrage. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 8 uur uit tegen Jong PSV. De kaartverkoop, exclusief via de online ticketshop, loopt tot donderdag 6 augustus, 1 minuut voor 12. Er zijn 170 kaarten beschikbaar, waarvan 100 buskaarten en 70 autokaarten. Supporters dienen lid te zijn van de supportersvereniging om kaarten te kunnen kopen.
3: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
4: De tropenwarmte is voorlopig voorbij in Edam-Volendam. Neem nou deze woensdag. Er waait een doorstaande zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Het blijft wisselend bewolkt. Af en toe zon, ook hardnekkig wolkenvelden. En de middagtemperatuur ligt rond een graad of 21. Een echte Hollandse zomerdag. Tot en met zaterdag blijft het aan de relatief koele kant en de zomerwarmte keert vanaf zondag weer terug. Mijn naam is Mark Putto en tot zover het weer.
5: LOVE Verkeer.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A22 richting Velzen. Voor Beverwijk 3 kilometer en 20 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten lang. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

1964, The Beatles, Hard Day's Night. En natuurlijk daarvoor Johnny Guitar Watson, A Real Mother For You. De eerste donderdag van de maand, dus dat betekent morgen, 6 augustus... heel veel nieuw uitgekomen muziek tussen 7 en 9 avonds... in het radioprogramma Harry's Jazz & Blues Café.

Als een tornado in de playlist. De eerste uur van de seconde in de middag. Daarvoor de Supremes, You Can't Hurry Love. Straks naar een natuurlijk een lunch top 3. En die ziet er, als ik zo kijk, heel gezellig uit. Daarvoor nog onze trouwe lokale en regionale adverteerders. En natuurlijk het NOS nieuws. Graag tot straks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio. De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïens transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
6: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

and I'm alone. Nothing.

duidelijk een lunchtopbrief van een leeftijdgenoot. Henk uit de Monnikendam, Blondie Atomic. Daarvoor, ja, die hoor je niet veel. Tubeway Army, Our Friends Electric en Leo, Amoureux à Solitaire. Jouw lunch top 3. Je mag me mailen jurre.bos@rtvlove.nl.

En Ballada, daarvoor de Grijpers, Kermis 2026 met Beppi. Ik kan nog even melden dat het deze week de laatste dagen zijn om te stemmen op de zomerse, de Love Zomerse Top 50. Hoe je dat kan doen, kijk even op onze website rtvlove.nl. Straks om 14:30 het laatste lokaal en regionaal nieuws. Nu, oh, leuke dag.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De geplande werkzaamheden van Diander in Edam gaan vandaag niet door. De onderbreking van de stoomvoorziening is uitgesteld vanwege de kaasmarkt. De werkzaamheden vinden nu plaats op dinsdag 18 augustus. Liander heeft omwonenden hierover geïnformeerd. FC Volendam heeft de technische staf van onder 19 en onder 21 voor het seizoen 2026 tot 2027 rond. Mark de Koeker wordt hoofdtrainer van FC Volendam onder 21. Ritwan Schouten gaat FC Volendam onder 19 leiden en wordt tevens transitiecoach. De Koeker was vorig seizoen assistenttrainer bij onder 19 en behaalde daar het kampioenschap en promotie naar divisie 1. In de gemeente Waterland zijn 4 nieuwe informatieborden onthuld. In Marken, Boek in Waterland, Ilpendam en Monnikendam. De borden staan bij de haven van Marken, het havenrak, de omgeving van het voormalige slot Ilpenstein en de Zuidervesting en vertellen elk een lokaal verhaal binnen het thema Leven met het water. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

Ben ik een beetje kinderachtig, maar als ik mijn brilletje opzet, dan heb ik het ook. I Can See Clearly Now uit 91, Litouwers. We zijn begonnen met Cool in the Gang, Celebration. En vanaf vandaag tot en met zondag 9 augustus is in de toren van de Grote Kerk in Monnikendam de expositie Vis en Meer te zien van Stella Siu Li Ang en Anki Blommenstein. Nee, Blommenstein. De expositie is dagelijks geopend van 1 uur 's middags tot 5 uur. En de kunstenaars die zullen zelf aanwezig zijn bij de expositie. De toegang is gratis. Ja, gistermiddag was het voor korte duur. Als het wat langer is, dan vind ik het ook wel lekker. Standing in the rain.

Als ik de reels bekijk, ja, dan kan ik alleen maar één ding concluderen. Hij is zeker weer op weg naar het geluk. Jan Smit, daarvoor Bruno Mars. En lekker Standing in the Rain. Young Paul Young. Straks na tweeën een nieuwe 2 na 2. Vandaag met de Eagles. Graag tot straks.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
6: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Dumbledore Doses, de Eagles in de 2-2. Jij mag uiteraard ook een 2-2 aanvragen. Aanvraag me. Mail me even. Jure.bos@rtvlove.nl.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 8 deelnemers van Huis aan het Water beklimmen op 3 en 4 september de Mont Ventoux in Frankrijk. Met de 26 kilometer lange tocht naar de top op 19,7 meter hoogte willen zij geld inzamelen voor KWF en Huis aan het Water in Katwoude. De deelnemers trainen al maanden voor deze fysieke en mentale uitdaging. Op de parkeerplaats aan de Ambachtstraat in Edam, tegenover Boon Edam, staan 4 campers langer dan de toegestane 3 dagen geparkeerd. Eigenaren wordt opgeroepen hun voertuig voor 6 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de campers weggesleept. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar. Van mei tot en met augustus organiseert Monnikendam elke vrijdagavond een gratis stadswandeling onder leiding van een gids. Deelnemers wandelen langs grachten en markante plekken als De Waag met verhalen over de geschiedenis, stadsrechten uit 1355 en gevelstenen. De wandeling start tegenover het Waterlandmuseum aan het Noordeinde 7:30.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: 7 minuten 11 genieten van Eric Clapton en zijn Laila. Daarvoor Billy Joel, The River of Dreams. En afgelopen dinsdag bereikte LOVA het verdrietige nieuws dat oud-bestuurslid Dick Veerman van Pietje is overleden. Dick is 85 jaar geworden en heeft heel veel betekend voor de LOVA. Dus ook heel veel dank verschuldigd LOVA en wens de nabestaanden veel sterkte om dit verlies te verwerken.
1: We zijn er altijd, 's avonds, 's nachts en overdag. LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat zijn vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
6: Omdat ik samen verder wil.
7: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
14: Dit is LOVE Radio met Graaien.

De nieuwe van Blanco. Wat is het toch weer een ongelooflijk fijne plaat. Ja, je doet het heel goed, Jan. Dat mag wel gezegd worden. Ik vond de vorige ook helemaal super. Maar deze is ook wel weer. Staat er gewoon. Ik ben natuurlijk. Ik denk dat menig lof die ook hier het al gezegd heeft. Maar oud-voorzitter en ik zeg altijd een markant, ongelooflijk lief persoon. Dick Veerman. Dick van Pietje is overleden. Ik wil iedereen die dicht bij Dick stond een ongelooflijk sterkte wensen voor de komende periode. En ik dacht bij mezelf, ja, welke plaat ga ik hier achteraan draaien? Nou, de man zat zo erg in Volendam verweven. Hij deed zoveel voor Volendam op bestuurlijk gebied, op persoonlijk gebied, op noem het maar op. Ik zei in de groep van de lofmedewerkers, ik zag Dick heel graag. Dick, voor jou.

heel groot zou ik eigenlijk overnieuw moeten doen? Ga ik allemaal niet doen, want het kost me allemaal veel te veel energie allemaal. Ja, ja, dat zou Dick ook niet van gewaardeerd hebben. Gewoon door, zou hij zeggen. Vince, kijk naar de positieve kanten en kijk hoe het wel vooral kan. Tony, Kenny G en samen met DJ Finn. En ze hadden het over Fucka. Niet Fucka, nee, maar Fucka. Volgens mij is het een oude plaat, maar ik kwam hem... je hebt wel eens van die sites, die push je dan een bepaalde plaat. Luister hier eens naar. Toen dacht ik bij mezelf, ik vind hem eigenlijk wel heel erg vrolijk allemaal. Het spoorboekje voor deze middag is natuurlijk alweer lekker bekend. Jurre Bos, dankjewel voor 3 uur lang lekker skudden. Het was weer één vrolijke boel met heel veel nieuws ertussendoor. Ik zeg altijd, ik trap meteen op de rem. Ja. We hebben gewoon 2 keer nieuws. En dat is om het half en om het half. En daartussendoor hoor je mij heel af en toe. Maar de meeste keren gewoon lekkere muziek. Want slot van rekening, het is de woensdag. Het is minder blaf heet als gisteren. Dat is ook wel weer waar. Maar desalniettemin niet te veel moeite doen hoor.

Hallo, mijn naam is Johan Derksen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

0: Speciaal voor de thuisschrijvers, dit was Iggy Pop en had het over The Passenger. Dames en heren van de nieuwsredactie, ik zag het nieuwshokje een beetje heen en weer gaan. In ieder geval de gordijntjes ervan. Ze staan er weer klaar voor. Het lokale nieuws.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft Reuven Niemeyer aangetrokken, die transfervrij overkomt van de Graafschap. De 31-jarige middenvelder tekent tot medio 2028. Afgelopen seizoen scoorde Niemeyer 19 keer in 36 duels in de keukenkampioendivisie. Eerder speelde hij onder andere voor Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. Op vrijdag 21 augustus verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland, die inzicht geeft in het complexe watersysteem van oppervlaktewater tot afvalwater. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werkten hier ruim een jaar aan met meer dan 50 betrokken partijen en vrijwilligers, waaronder 30 auteurs en 10 organisaties met inhoudelijke en financiële bijdrage. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 8 uur uit tegen Jong PSV. De kaartverkoop, exclusief via de online ticketshop, loopt tot donderdag 6 augustus, 1 minuut voor 12. Er zijn 170 kaarten beschikbaar, waarvan 100 buskaarten en 70 autokaarten. Supporters dienen lid te zijn van de supportersvereniging om kaarten te kunnen kopen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het is Owo Woensdag.
4: Het is Owo Woensdag
3: op de LOVE.

Ik ben een groot voorstander van het laten horen voor het cultureel erfgoed, wat ook dit jaar weer gewoon een nieuwe aanvulling heeft gekregen. Ja, ik vind het elk jaar toch maar weer erg spannend welke kermishits er deze keer weer gemaakt gaan worden door iedereen die daar zijn bijdrage bij doet. Iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 3 hebben wij in Volendam Centraal trekken wij wat lokale kermisartiesten gewoon achter de microfoon en vertellen we het verhaal. A, van hunzelf, maar ook gewoon van welke plaat en hoe zijn ze bij die plaat gekomen. Misschien dat je er ook eens naar kan luisteren. Ik doe in ieder geval mijn best om regelmatig gewoon uit die nieuwe collectie wat te pakken. Wat dacht je van deze? Nou, het gaat nachtwerk worden. Tenminste, dat is de titel van hun. En we gaan gewoon daarmee mee aan de slag. Een plekje aan de zij. Hier is nachtwerk.

denderen door richting de klok van 4 uur alweer. Hootie and the Blowfish en I Only Wanna Be With You. We gaan het tempo wat lager brengen. Jesse Green op het podium staan. En hij houdt ervan om het nice en slow te doen. Nou, dat past bij deze temperatuur.

0: We maken ons klaar voor het nieuws. En de boodschappen. En dan nog een keer boodschappen. En dan zijn we er weer.
1: 24 uur per dag. Dit is de LOV. Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar!
3: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
9: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Lekker hoor jongens, het is prima over de klok van 4 uur. Ja, ik weet niet welke tijd dat het prima is, maar in mijn boekje vandaag is het allemaal prima. Het zweet klotst gewoon onder mijn oksels vandaan. De airco, die dacht bij zichzelf. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben even in de studio en dan hoeft die airco hoeft helemaal niet aan. Hij had wel aan. Goed, allemaal. In de studio is net zo warm als in Texas. Daar komt de dame vandaan. Ze is een re-entry in de top 40. We hebben te maken met Ella Langley, ja. Ja, ik ben fan. Ik ben super fan. Ik ben mega fan. Choosing Texas.

Ja, ik geef toe, het is even wennen, het is even zoeken, het is even van... mijn maatje zei, Johan zei, ja, ik voel hem nog niet helemaal. Ik zeg, ja, dat kan. En dan bombardeer ik je gewoon totdat je hem wel voelt, zeg maar. Ja, misschien op de verkeerde manier juich, maar dan voel je hem in ieder geval. René Froger, samen met Waylon. En hoe de liefde gaat. Heb je zin voor een ontbijtje in Amerika? Kijk, ze staan er klaar. Ze hebben het helemaal klaargezet voor ons. Dames en heren van de Supertramp.

0: Ik geef toe, de dames en heren van de nieuwsredactie worden af en toe van de derde klaphek binnengevlogen. En dan zitten ze me af en toe even aan te kijken. Wat is dit? En dan zeg ik altijd, nee, dat zeg je verkeerd. Wat is dit? Dat moet je... Maar goed, ja, ze komen af en toe echt gewoon... Misschien wel derde of vierde klaphek komen ze vandaan. Dat maakt niet uit. You're the genius! En de kermisgeist, dat is natuurlijk waar wij bij de lof af en toe ook wel eens last van hebben. Maar we gaan gewoon lekker door. Dames en heren van de nieuwsredactie, ze zijn er klaar voor.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De geplande werkzaamheden van Liander in Edam gaan vandaag niet door. De onderbreking van de stoomvoorziening is uitgesteld vanwege de kaasmarkt. De werkzaamheden vinden nu plaats op dinsdag 18 augustus. Liander heeft omwonenden hierover geïnformeerd. FC Volendam heeft de technische staf van onder 19 en onder 21 voor het seizoen 2026 tot 2027 rond. Mark de Koeker wordt hoofdtrainer van FC Volendam onder 21. Ritwan Schouten gaat FC Volendam onder 19 leiden en wordt tevens transitiecoach. De Koeker was vorig seizoen assistenttrainer bij onder 19 en behaalde daar het kampioenschap en promotie naar divisie 1. In de gemeente Waterland zijn 4 nieuwe informatieborden onthuld. In Marken, Boek in Waterland, Ilpendam en Monnikendam. De borden staan bij de haven van Marken, het havenrak, de omgeving van het voormalige slot Ilpenstein en de Zuidervesting en vertellen elk een lokaal verhaal binnen het thema Leven met het water. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lof Kabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk staat tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Elke keer als we UB40 draaien, dan hebben we het erover dat er wel 4, 5, 6 edities van UB40 zijn. Ze hebben vreselijke illusie gehad de afgelopen jaren. Maar desalniettemin, de muziek Till Going Strong, Maybe Tomorrow, hebben ze wel vrede, de vredespijp. Misschien is daar haar wel voor nodig. Ja, de BZN brengt haar voorzichtig naar voren. Inderdaad, ze is goed gemutst. Ik denk dat het wel goed gekomen met de dames en heren van UB40. Hier is een prachtige plaat. Lady Macquarie.

kreeg een appje binnen. Zeg, Lady Macaulay die werd even opgevolgd door de Angel of Harlem. Was dat ook gewoon een soort van kleine hint richting Lady Macaulay? Toch uiteindelijk nog weer de brug geslagen met UB40. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vond het gewoon een prachtige plaat. Ik dacht bij mezelf, laten we die nog eens even draaien. U2 heeft een nieuwe plaat uitgebracht samen met Martin Garrix. Die is mij even ontslipt. Ik bedenk hem nu net te plekken. Had ik natuurlijk ook wel even kunnen draaien. Nieuwe platen. Ik kan er niet genoeg van krijgen. Kermis 26. Ik zet de vieze vraaltjes mee.

0: hoort ze allemaal in de middag.
1: Ik heb er zin in.
2: Ik heb er enorm veel zin in.
1: Nee, maar...
2: Jezus, ik zat te zitten.
0: De fijnste hits uit onze archieven.
2: Ik heb een partij zin in, jongen. Dat wil jij niet weten.
0: LOVJ Radio.
1: Nee, dat wordt niks van.

0: Ik ben oké.
1: In de buurt van 5 uur zitten we intussen. Hij zit er alweer klaar voor. Het is wel heel grappig. Klaas komt altijd heel bescheiden binnen. Maar op een gegeven moment dan wordt hij onrustig. Dan denkt hij, ja, het is 5 uur. Ik moet ook gewoon direct weer klaarstaan. Dan begint hij toch een beetje zijn spulletjes op mijn bureautje te leggen. Duwt hij me voorzichtig een klein beetje opzij. Aangezien het elke week gebeurt, ben ik er intussen aan gewend. Maar terecht na de klok van 5 uur zit hij er weer. We hebben natuurlijk te maken met Klaas Bond. Hij vertelt je heel erg veel over de top 40. En Klaas, ja, Klaas doet het op zijn Klaas. Het gevolg daarvan is dat de kwaliteitsradio echt buiten de meter gaat. Ik wens je nog een goede woensdag. Hoi!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een auto met pech op de A10 is het vastgelopen op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Welkom beste luisteraars, dit is Middagritme. Een programma met heel veel informatie. Als je nog iets gemist hebt, dan kun je het nu misschien nog aan de week komen. Kenny en hoorden we net met Rosalinde. En we zijn begonnen met Robert Palmer, met Addicted to Love. Robert Palmer stond bekend om zijn krachtige en soulvolle stem, elegante kledingstijl en stilistische experimenten, waarbij hij soul, funk, jazz, rock, pop, reggae en blues combineerde. Zijn single Addicted to Love uit 1986 en de bijbehorende videoclip werden de belichaming van de glamour en excessen van de jaren 80. Schitterend mooi nummer. We gaan verder met de BZN. 66 was dit nog. Bad, bad moment.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De geplande werkzaamheden van Diander in Edam gaan vandaag niet door. De onderbreking van de stroomvoorziening is uitgesteld vanwege de kaasmarkt. De werkzaamheden vinden nu plaats op dinsdag 18 augustus. Liander heeft omwonenden hierover geïnformeerd. FC Volendam heeft Reuven Niemeyer aangetrokken, die transfervrij overkomt van de Graafschap. De 31-jarige middenvelder tekent tot medio 2028. Afgelopen seizoen scoorde Niemeyer 19 keer in 36 duels in de keukenkampioendivisie. Eerder speelde hij onder andere voor Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. Van mei tot en met augustus organiseert Monnikendam elke vrijdagavond een gratis stadswandeling onder leiding van een gids. Deelnemers wandelen langs grachten en markante plekken als De Waag, met verhalen over de geschiedenis, stadsrechten uit 1355 en gevelstenen. De wandeling start tegenover het Waterlandmuseum aan het Noordeinde, 7:30.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: De lekkerste hits op je werk. LOVE.

Can't You See Me, The Left Side. En daarvoor Anti-Hero. Een nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Taylor Swift. En de eerste single van haar alweer 10e studioalbum Midnights. Uitgebracht in 2022. Muziekcritici prezen de productie van Anti-Hero over het algemeen als pakkend en met sterke zang. Ze vonden de teksten openhartig en eerlijk. De tekst is geïnspireerd door Swift's onzekerheden. Gaat over zelfhaat en de impact van roem op haar welzijn. Ze beschrijft een nachtmerrie waarin haar schoondochter haar vermoordt om de erfenis in handen te krijgen. Nou, dat is toch heel wat. Ik weet niet of ze al zulke oude zoons heeft dat ze al schoondochters heeft. Maar goed, we gaan verder met Lenny Guit met Colors. MUZIEK

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Het hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. Een huisarts in Roon, bij Rotterdam, mag van de inspectie per direct niet meer werken. De veiligheid van haar patiënten is niet gegarandeerd. Tegen de huisarts in Roon loopt een tuchtprocedure. De sluizen in de Nieuwe Maas zijn vanaf vandaag dicht voor beroeps- en recreatievaart. En vanwege de droogte mogen gemeenten, bedrijven en burgers in de regio Delfland geen oppervlaktewater meer gebruiken. Het weer, zon en wolken. Morgen zon, in het noorden een bui. En morgen worden 20 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft de technische staf van onder 19 en onder 21 voor het seizoen 2026 tot 2027 rond. Mark de Koeker wordt hoofdtrainer van FC Volendam onder 21. Ritwan Schouten gaat FC Volendam onder 19 leiden en wordt tevens transitiecoach. De Koeker was vorig seizoen assistenttrainer bij onder 19 en behaalde daar het kampioenschap en promotie naar divisie 1. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 8 uur uit tegen Jong PSV. De kaartverkoop, exclusief via de online ticketshop, loopt tot donderdag 6 augustus, 1 minuut voor 12. Er zijn 170 kaarten beschikbaar, waarvan 100 buskaarten en 70 autokaarten. Supporters dienen lid te zijn van de supportersvereniging om kaarten te kunnen kopen. Op vrijdag 21 augustus verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland, die inzicht geeft in het complexe watersysteem van oppervlaktewater tot afvalwater. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werkten hier ruim een jaar aan met meer dan 50 betrokken partijen en vrijwilligers, waaronder 30 auteurs en 10 organisaties met inhoudelijke en financiële bijdrage. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ongeveer een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10. Er stond op de A10 even een auto met pech. Daardoor ook file op de A10 zelf tussen Haarlem en knooppunt Koenplein bijna 10 minuten oponthoud. En door de afsluiting van de A1 ook file op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar de LOVE.

0: Wie is deze eigenlijk?
1: Summertime. Rosita, Kenia. En daarvoor London Beat met I've Been Thinking About You. Het nummer werd een wereldwijde hit en bereikte de nummer 1 positie in meer dan 10 landen. Allmusic-redacteur Jim Smith beschreef het nummer als soulvolle dance en merkte op dat London Beat's aangename harmonieën en swingende flow onmiskenbaar pakkend zijn. Dat is een hele goede kritiek, zou ik zeggen. De volgende is van The Police, Walking on the Moon.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de gemeente Waterland zijn 4 nieuwe informatieborden onthuld. In Marken, Boek in Waterland, Ilpendam en Monnikendam. De borden staan bij de haven van Marken, het havenrak, de omgeving van het voormalige slot Ilpenstein en de Zuidervesting en vertellen elk een lokaal verhaal binnen het thema Leven met het water. Op de parkeerplaats aan de Ambachtstraat in Edam, tegenover Boon-Edam, staan 4 campers langer dan de toegestane 3 dagen geparkeerd. Eigenaren wordt opgeroepen hun voertuig voor 6 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de campers weggesleept. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar. 8 deelnemers van Huis aan het Water beklimmen op 3 en 4 september de Mont Ventoux in Frankrijk. Met de 26 kilometer lange tocht naar de top op 19,7 meter hoogte willen zij geld inzamelen voor KWF en Huis aan het Water in Katwoude. De deelnemers trainen al maanden voor deze fysieke en mentale uitdaging. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Onderweg naar huis luister je naar de LOVE

Bijzonder, de 3J's. Het nummer kwam uit in januari 2013. Het kwam te staan op de verzamelaar Het Beste van de 3J's tot zo verder. De videoclip is geschoten tijdens de repetitie voor de theatertour. Tot zover bestaat onder meer uit de 20 beste 3J's liedjes, geselecteerd door de fans, en 6 nieuwe songs uit de theatershow Bronnen. Dan gaan we alweer naar het laatste nummer van dit uur. En dat is er dan weer eentje die ik uit mijn eigen playlist zoek. En dat is een lekkere van Bryan Adams. Somebody, tot morgen!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299-363-940 of nicodemus.nl.
4: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: And I'll write your name.
1: Goedenavond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Oudendorp en vandaag weer een uur heerlijke muziek. Zo begon ik met Kido van de Graaf, hoorde je, met Waarom Nou Niet Kleuren. Je hoorde net Taylor Swift met Blank Space. En we gaan lekker verder met een dynamisch duo, een heerlijke plaat. Donnie samen met Yves Berendsen met Nachtenlang.
2: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

tijdje geleden stond hij nog 4 keer in de Ziggo Dome. En dit was de single Risk It All van Bruno Mars. Daar heb ik het dan natuurlijk over. Ja, het is nog ongeveer een maandje tot de kermis. Vorige week hoorde je hier al de zieke geesten met Dr. Yvelet. Ja, zo gaan we het eigenlijk elke week even een heerlijke kermisplaat draaien. En deze keer is het Och Wil Ook Wet. Ja, die hebben eigenlijk nu een nummer gemaakt, vernoemd naar zichzelf, waarin ze eigenlijk al hun kermishits van de afgelopen jaren allemaal in voorbij komen. En dat hoor je in de nieuwste single van dit jaar, het Och Wil Ook Wet.

Van hun album Science and Faith was dit de script met hun single If You Ever Come Back. Alweer uit 2010 komt die plaat. En ja, het is tijd voor Hollands Nieuwe. De rubriek waarin ik elke week een nieuwe hit van een Nederlandse artiest onder de aandacht breng. En deze week is het van een artiest die nog niet eerder voorbij is gekomen in mijn programma. In 2021, ongeveer tijdens de coronaperiode, deed hij mee in een programma Ik Geloof in Mij. Daar is hij toen in ieder geval best wel bekend mee geworden. Had ook een paar leuke uitspraken die je af en toe nog wel eens op TikTok of online langs zien komen. Dat hij zichzelf echt een A-artiest vindt, terwijl hij toen juist in een soort opkomende show zat. En ja, hij is ook bekend de laatste jaren een beetje samenwerking met de bankzitters, waardoor hij ook bij de jeugd veel gegroeid is. Laatst nog ook dat nummer If I Tell You That I Love You Forever You'll Be Mine. Die ken je misschien ook nog wel van vorig jaar, was die in ieder geval was dat echt een grote hit. En nu heeft hij ook een nieuwe single. Hij stond afgelopen maandag hier nog mee op te treden in het gat. Dan heb ik het natuurlijk over René Leblanc met Tropical Night.

Henk Dissel met zijn single Een Bom. En iemand die eigenlijk ook helemaal niet meer weg te denken is hier in Volendam is Fons Heurink. Hij is het meerdere keren per maand, volgens mij wel bijna elke week. Ondertussen, ik zie hem zo vaak hier. Dat is echt, hij heeft zulke lekkere nummers, grote hits. Hopelijk komt hij binnenkort snel weer met nieuwe muziek. Komende zaterdag staat hij hier ook weer op de dijk. Dus mocht je denken, ik heb zin in Fons, komende zaterdag is hij er weer. En hier hoor je ja, een nummer wat eigenlijk nog niet in mijn programma eerder van Fons langs is gekomen. Zijn single, Stoutste Droom.

echt een geweldige single vind ik dit. Train met het nummer Drops of Jupiter. Ja, ik ben eigenlijk sinds dat ik ongeveer 12 jaar oud ben, ben ik al groot fan van André Hazes. Meerdere keren ook naar Holland Zingt Hazes geweest. En echt gewoon de muziek, de tekst, dat klopt gewoon helemaal voor mij. Echt een geweldig artiest. En zeker naar mijn mening waarschijnlijk de beste zanger die Nederland ooit gehad heeft. Als je ook ziet hoeveel muziek en hoeveel groot iets hij geproduceerd heeft. Maar je hebt ondertussen een hele grote opkomende artiest. Een vrouw die echt, die zingt de sterren van de hemel. Dan heb ik het over Kimberly Fransens. Tegenwoordig ook heel veel grote eigen hits. In het begin, ze deed ooit mee in The Voice. Daarna was het nog een beetje afwachten. Maar tegenwoordig kan je niet meer om haar heen. En zij maakte een geweldige cover van de single van André Hazes, Nu jij je niet meer bent. Maar dan gezongen door Kimberly Fransens.

Alweer 6 jaar geleden dat Somber deze single uitbracht, Undressed. En die maakt eigenlijk elk jaar wel een groot hit. Zoals 12 to 12, Homewrecker, Back to Friends. Gewoon alleen maar hele goede nummers. En dat geldt eigenlijk ook voor de man die uit de grote trots van Brabant. Dan heb je natuurlijk over Guus Meeuwis. En die maakte vorig jaar een prachtig duet samen met de Vlaamse Maxime in Sparen voor de Nacht.

onder de heerlijke plaat Panic at the Disco met hun single High Hopes. En het uur zit er helaas alweer bijna op. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende week woensdag ben ik er gewoon weer bij. Maar net zoals altijd sluit ik het uur af met een heerlijke lokale plaat. En deze week is het 2019 SBS6. Het programma Het Mooiste Liedje. Daar was Jan Dulles die een geweldige coversong van het omarmen van Bluff. Echt een heel prachtig nummer. Zet de radio ietsjes harder, want deze moet je gewoon even goed in je opnemen. Ik wens een hele fijne avond verder. Tot volgende.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
4: Alweer een winnaar.
5: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
6: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
5: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
6: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
5: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
6: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
5: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
6: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
5: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
7: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
1: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat we hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn dan als natuurbeheerder.
0: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
2: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
0: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
10: Notariskantoor Fijsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
11: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
1: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
0: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
2: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
0: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten,
9: omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
10: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
14: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
13: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
14: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
13: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
14: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
13: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
14: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
13: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
15: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Ben jij een echte vakschilder?

0: Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Venray bezocht. De burgemeester van Venray vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
1: En dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
2: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
3: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
0: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Venray. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
4: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
0: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
6: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
7: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54. Of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Het is zomer, warme hits en coole vibes. Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
11: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Even aanjingelen.
1: Ik hoor niks. Testing. Ja. Hij moet voluit, hè? Hoor ik al, ja. Het zit hem in mijn rechteroor, dat wordt minder. Dus mijn linker moet voluit.
0: Heel goed. Ja.
1: Nou, blij dat je er weer bent.
0: Albert, ik zeg goedemiddag.
1: Veilig uit dat ergens krillen, de rap.
0: Ja. Want.
1: Mag ik even de show openen?
0: Ja, zeker, vriend.
1: Ik heb een hele krant meegenomen. Daar staat vol met nieuws over de rap.
0: Ja.
1: In de Koyef, Dan.
0: Wereldnieuws in Nederland waren we ineens.
1: Wil je het echt horen? Of
0: ja,
1: is
0: zeker.
1: Het al?
0: Nee, ik wist het al.
1: Nee, er staat eerst goed nieuws over de rap.
0: Oh.
1: Want.
0: Ja.
1: De druiven in warme zomers zijn sneller rijp. Dus daar viel mijn oog op.
0: Ja.
1: Dat is goed nieuws uit de rijp.
0: Ja, zeker.
1: De druiven zijn sneller rijp.
0: Mag jou. Helemaal goed.
1: Maar een halve pagina lager. Jawel hoor.
0: Dat is ineens ander nieuws, hè?
1: Daar zijn we weer. 17-jarige terreurverdachte komt uit.
0: De rijp. Ja. We zijn bekend van allerlei andere zaken.
1: Nou, waren
0: al
1: wij
0: positief.
1: Wij waren een bekend dorp.
0: Ja.
1: Met al het nieuws positief.
0: Maar wij gaan er even overheen.
1: Maar de rijp is de laatste weken toch wel wat, hoor.
0: Ja.
1: Ik hoorde Doris net zeggen, nee, of Gerard, van het schijnt je schoonzoon te zijn. Klopt dat?
0: Nee, niet dat ik weet.
1: Not my words.
0: Niet dat ik weet. Nee, maar het zal je maar gebeuren, by the way.
1: Ik
0: was eerlijk gezegd, los van de rijp, want dat pikten we pas later op. Ik was gewoon verrast door de leeftijd die jongens hadden.
1: Yeah.
0: Dat ik dacht,
1: En dan ben ik even kwijt. Maar waar was hij nou verdacht van ook alweer?
0: Ja, terreur. Ja. Voorbereiden van terreuraanslag.
1: Een voorbereiding was het, ja.
0: Maar weet je wat het is? Kijk, als ze bij jou gewoon de voordeur eruit rammen en dan komt een hele zootje ingepakte politiekop binnen. Dat is niet omdat je even te snel bent over de Julianen weggegaan bent, zeg maar. Dan is je wel wat anders achter de dinges.
1: Dan hebben ze het ook al een tijdje in de gaten gehouden, volgens mij.
0: Ja. Nou, de volgende plaats sluit ongelooflijk goed aan bij die jongen.
1: Ik zeg doen.
0: Want het was voor hem the end of the line.
1: Mooier kunnen we het niet beginnen.
0: We hebben ook gasten vandaag, hè?
1: Ja, Jan de Bakker is in de huis met zijn allerliefste dochter Esmee.

0: bekend, niet alleen in Volendam, maar ook in de rest van de wereld. The Traveling Wilburys and the End of the Line. Je luistert naar Volendam Centraal. We zitten lekker naar de klok van 2 uur, is een goed tijdstip. Dat voelt aan alle kanten, voelt dat goed, voelt dat aan.
1: Na zo'n vrolijk lied en dan zo'n sombere kolom.
0: Ja. Is hij somber? Ja. Je bent er ready voor?
1: Ik hoop dat ik het red tot het eind.
2: De kolom van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer kolom nummer 171, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over Elisee, Ayeman en Sander van 1,5 jaar oud. Elke zaterdag zit ik, voordat ik naar deze studio ga, altijd even in de sauna van Spaander. Samen met nog een paar kennissen bespreken we daar dan altijd de ups en downs van de afgelopen week. Tussen de grappen en de grollen door is er meestal ook nog wel even tijd voor wat serieuze gesprekken. De sauna, inclusief de fitnessruimte, is sinds het vertrek van de Madoute overgenomen door een nieuwe eigenaar. Dat brengt ook andere mensen met zich mee. Andere gezichten, andere kleuren, andere verhalen. Zo word ik altijd van achter de balie vriendelijk welkom geheten door Elisee. Hij komt uit Ethiopië, gevlucht. Ik noem hem altijd Chance. In het begin moest hij daaraan wennen. Maar nu snapt hij het en moet er dan om lachen. Chance Elisee. Begrijpt u hem? In gebrekkig Nederlands, maar meestal in het Engels, vertelde hij mij dat hij is gevlucht uit zijn thuisland en nu in het motel bij Van der Valk woont en gelukkig een baantje heeft bij Spaander. Een leuke jongen. Beneden, na het gebruik van de sauna, liggen wij op strandstoelen bij het zwembad uit te rusten als Aheman voorbij komt, met zijn dweilemmer. Hij maakt altijd de wc schoon, waar wij zojuist onze behoefte hebben gedaan. Door het gebruik van de sauna moet je namelijk vaak plassen. Hij is 31 jaar oud en komt uit Soedan, uit de buurt van Khartoum, gevlucht. Hij is 31 jaar oud. We maken sinds een paar weken voorzichtig een beetje contact met hem. Hoe is hij hier terechtgekomen en zo? Zo kwamen we langzamerhand aan de weet dat hij al 5 jaar in Nederland woont. Dat hij zelfs al een beetje Nederlands praat. Maar via gebrekkig Engels dat hij zijn ouders heel erg mist. Die wonen nog in Soedan onder erbarmelijke omstandigheden. Beide ruim 80 jaar oud. Ayeman reisde in zijn eentje, toen 25 jaar oud, via Turkije, Griekenland, Italië en Parijs naar Nederland. Hij woont nu ook in het motel bij Van der Valk. 31 jaar oud. En hij maakt de wc's schoon in de sauna van Spaander, die wij elke week bevuilen. Dit was vorige week zaterdag, lieve luisteraars. Zondag zaten mijn vrouw en ik aan een lunchhotel Fortuna in Edam. Er kwamen 2 stellen binnen. De vader van een van de 2 had een vrolijk jongetje op zijn arm, die alle aandacht opeiste. We moesten allemaal even wachten op ons eten en dus maakte ik een praatje met ze. Hun taal klonk Oost-Europees. Bij navraag bleken ze uit de Oekraïne te komen. Ze woonden in Purmerend, al ruim 3 jaar, gevlucht. Ze kwamen uit de buurt van Mariupol. And we were tired of hiding in the shelters. Uitgeput van het steeds maar wachten in de schuilkelders tijdens de vele beschietingen, zei de vader. Ondertussen klom het ventje vrolijk op de schoot van zijn moeder. Hoe heet de boy? Vroeg ik belangstellend. Sander. His name is Sander. En hoe oud is hij? Aangezien we zelf ook een kleinzoon hebben die er ook zo vrolijk uitziet. 1,5, zei de moeder, terwijl ze hem wat te drinken gaf. 1,5. Net zo oud als onze kleinzoon. Maar dan is hij dus hier geboren. In Nederland. In Purmerend. Ze knikte. En toen kwam het eten. 3 ontmoetingen, lieve luisteraars, met 3 verschillende schrijnende verhalen over mensen die op zoek zijn naar een betere toekomst, gewoon hier in onze gemeente. In Engelen, een klein plaatsje in Brabant die die naam eigenlijk niet meer mag verdienen, is onrust ontstaan over de komst van 50 mensen die ook op zoek zijn naar een beter leven. Geef ze een kans. Laat ze desnoods wc's schoonmaken die wij bevuilen. Want Engelen bestaan. Ze wonen alleen niet in Brabant, ze komen uit verre landen. Op de vlucht.

0: Het is het officiële. Het vluchten kan niet meer. Jerry Arian samen met Frans Halsema. Wat een prachtige plaat.
1: Ja, droevig. Annie M.G. Smit, hè, volgens mij, heeft het
0: prachtig
1: geschreven.
0: Kan niet anders zeggen.
1: En dat sluit mooi aan op de column. Dus, en als je de beelden ziet van wat er vandaag weer gebeurd is rondom de enclave van Spanje. Dan is het eind zoek.
0: Nou, misschien dat Cor daar straks nog wat over gaat zeggen. Maar tromgeroffel.
1: Ja, we hebben ze.
0: We hebben gast in beeld.
1: Kermis CD 2026 is uit. Dat hebben de luisteraars inmiddels wel begrepen. En we zijn 3 weken verder sinds Wolfgang Swalbe, Karl Bedakke en Frans Waars. Dat hebben we inmiddels in de uitzending gehad. En nu is het de beurt aan niemand minder dan Jan Bakker. En die wordt vergezeld door zijn prachtige dochter Esmee.
2: Nou, hoor eens aan.
1: Ik wil even van tevoren 1 ding weten, Jan. Je eigen naam is Jan Keizer. Is het met een korte ei, met een lange ei, met een IJ, met een Y?
2: EIJ.
1: EIJ?
2: Ja, de wandelende tak is dat.
1: Ah, oké. En van welke keizer is dat eigenlijk?
2: Nou, Wemers de Bakker zei tegen Ab van Pooi.
1: Oh. Een bakkertje ten slager.
2: Een bakkertje van de slager, ja. Nou, mijn vader was Keesje Bakker. En...
1: Het heeft niks met Willem de Ballappen te maken of zo, die keizers? Of
2: nou, ja, we hadden dat binnen neven.
1: Oh, toch? Oké. En begonnen in... We beginnen even bij het begin.
2: Nou, vertel.
1: Je was ooit de zanger van Los Infestos.
2: Ja, ik was...
1: Gaan we heel ver terug.
2: Ja, het is... Ik denk dat wij een jaar of 45 geleden... Nou, wel langer, denk ik.
1: Dat is langer geleden, toch?
2: 50 jaar geleden zijn wij begonnen met Los Infestos in de smederij.
1: Ja.
2: Op maandag van kermis, als kermisbandje. En in die tijd zat Jaap Mol onder andere, die zat er ook nog in.
1: Onze Jaap Mol.
2: Onze Jaap Mol. Ja.
1: Die had toen nog haar.
2: Toen had hij nog erg lang haar.
1: Ja, weet ik nog.
2: En Jaap Kroes zat er uiteraard in. Dat, ja. Freekie Klap zat erin. En Theo de Boer, Theo Ted, zat er nog in.
1: Jan Dubbel? Bas?
2: Nee, dat was gewoon wel pas later. Bij de eerste jaren dan akoestisch spelen. En later toen we dus elektrisch gingen spelen, toen kwamen dus de mannen met de elektrische gitaar kwamen opdraven.
1: En Patrick Buren zat er toen ook bij? Of
2: en toen kwam Patrick er ook bij.
1: Ja, ja.
2: En Hans kwam erbij, Hans Keizer kwam erbij. Ja, en Jack Techter kwam erbij. En Jan Dubbel kwam erbij als bassist. En zo binnen we dus gaan repeteren. Of tenminste spelen in de smederij.
1: Het was een heel koor. Zoveel mensen.
2: Nou ja, dat was kom net een podium.
1: De maandagochtend versie was dat.
2: Ja.
1: Hey, hoe kwam je op het idee van de grote hit toen was Leverworst? Die hebben we vanmorgen al gedraaid bij de lof. Maar de tweede was niet minder. Plak aan, hoe kwam dat?
2: Nou ja, wij waren dus bezig met Los Infestos. Deden we altijd skundige teksten maken en leuke teksten maken. En wij vonden de muziek, de kermismuziek in die tijd, vonden wij als Los Infestos een beetje oudbollig. Dus wij binnen toen hebben we een statement willen maken met Leverworst is Leverworst. En een beetje een nummertje werd of ja, een beetje skuurde eigenlijk. En dat was dan Plakanne. Of dan werd of in die tijd weinig mensen hoeven zongen, dat hadden wij dus gewoon wel zeggen.
1: Maar het VOF De Kunst had volgens mij een liedje dat heette...
2: Suzanne.
1: Suzanne, ja, daar was het vanaf
2: En daar hebben wij dat nummertje opgemaakt.
1: Ah, oké. Ja.
2: Omdat wij heten natuurlijk Plakanne. En,
1: en had je toen ook al de... Want we praten nu nog over de cassettebankjes tijd.
2: Ja.
1: Had je toen al de mogelijkheid om het bij Arnold Muur in de studio op te nemen... omdat Patrick daar de...
2: Ja, onder
1: was?
2: Andere.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dus het is officieel in de oude studio van Arnold Muur toen nog opgenomen.
2: Ja, inderdaad. Oh, wow. En dat zou in 1 dag erop... gezet worden, maar dat duurde makkelijk 3 dagen.
1: Dus, nou echt?
2: Ja, dat ging niet hoor.
1: Met eigen muzikanten?
2: Hans Keizer die heeft het hele arrangement geschreven. Van alle muzikanten. En
1: jij de tekst?
2: De tekst was natuurlijk niet zo erg moeilijk. Maar ik heb wel de aardigheidjes erin verwerkt.
1: Weet je nog hoe of je gaat?
2: Het nummer zelf?
1: Ja.
2: Ja, natuurlijk wel.
1: Oké, we gaan hem even draaien. Dan zingen we zelf even mee.
3: We zaten samen in het park. Het was zo donker als de nacht. Ik dacht, nou ga je dat gebeuren.

0: prachtig. We gaan het straks nog even over hebben. Hij is weer in de gemeente. Dat betekent dat, ik zeg altijd, als hij er niet is, dan is de gemeente altijd even stuurloos. En daarom ben ik altijd blij dat Cor in de house is. Hoe is het, Cor?
1: Ik pretendeer dat zelf overigens niet.
0: Nee, dat weet ik. Elke keer als ik het zeg, dan...
1: Het is met mij uitstekend.
0: En,
1: als ik gewoon even laat zeggen, iets relativerends mag zeggen. Als je om je heen kijkt, dan ben jij dus een riper. Maar, maar wat hier in Volendam, zeg maar, in mijn leeftijdsfase en in mijn leeftijdscategorie op het ogenblik gebeurt. Je kan bijna niet meer een dag open de social media of de niveau openslaan. Of er is weer eentje van je leeftijdscategorie verdwenen. Of heel, heel simplistisch gezegd, wij zijn aan het aftellen.
0: Oh.
1: En als je dan beseft dat ik nog met mijn vrouw gewoon in alle gezondheid, naar ik aanneem, leef. Dan moet ik zeggen dat ik een gelukkig mens ben. Maar ik zeg wel altijd tegen iedereen erbij. Mijn vrouw mag niet naar de dokter, want dan krijg je 3 weken. heel simpel. Ja, ik voel wat in mijn rug. En dan 3 weken later dan zeggen ze, ja, maar die liep net naar dit dorp. Ja. Begrijp je? Dus ik prijs me gelukkig. Het gaat hartstikke goed.
0: Goed, ja.
1: En in alle vrijheid. Maar ik had een beetje besloten om het vandaag kort te houden. Want jullie hebben natuurlijk heel eminente gasten. En die kermisliedjes, daar ben ik dus wel gewoon fan van. Ik koop ze dus nooit, hoor. Want ik kan er echt van genieten. En Frans Vast zit natuurlijk erg dichtbij bij me.
0: Zeker.
1: Dat is mijn zoon dus, hè. Ja. En... van de andere kant, er zijn zoveel dingen om je heen die je bewegen en die je bezighouden. En waar je best wel lol van horen. En net werd al een beetje gras voor mijn voeten weggemaaid. Want dat Ceuta werd even genoemd. En daar ging ik dan ongetwijfeld op worden. En dat staat ook op mijn briefie.
0: Mooi.
1: Ja. Ik had je. Nou, er zijn 2 dingen die me deze week een beetje bezighouden hebben. Laten we zeggen in de aanloop naar wat ik aan tijd hier mag besteden. En dat is... de Pride in Amsterdam. En ik ben mordicus tegen die poppenkast die dan die andere geslachtsgeaardheid denkt nodig te hebben om zich te manifesteren. Maar dat ze die poppenkast gebruiken om zich te manifesteren en om, laten we zeggen, de waardering te krijgen dat ze ook bestaan, dat snap ik dan weer wel. Maar ik denk altijd dat wij als hetero's niet de hele dag likkend en slikkend door het dorp heen lopen. Dus wij hebben dat niet nodig. Van de andere kant van de week stond in de Volkskrant, dat vond ik wel heel knap overigens, ergens tussen de regels door stond, dat misschien moet die zwijgende meerderheid ook eens wat meer zijn mond openhalen, dat gewoon het bestaansrecht van beiden gewoon normaal is. En dat je daar niet steeds op hoeft op in te hakken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het hele migranten- en immigrantenverhaal. En dan, dat is dan mijn bruggetje naar dat Ceuta. Ik heb inderdaad eergisteren met mega ogen zitten kijken naar hoe krijgen ze nou zo georganiseerd voor elkaar dat zo'n 40.000 tot 60.000 mensen, want die juiste aantallen weten ze gewoon niet, door het water heen en met bootjes en weet ik wat, alsof daar iemand achter zit om dat zo te regelen. En, maar als je dan even, want ik heb heel veel van die nieuwsdingen gezien. Als je dan, zoals vanmiddag nog op het Belgisch Journaal zag ik, de vroegen ze aan een van die jongens waarom hij nou terugging. En toen zegt hij, nou, we hadden gedacht dat we wel met open armen ontvangen zouden worden. En dat, dat daar eten voor ons zou zijn en dat daar een plekje voor ons zou zijn. Maar wat die jongens, want het waren bijna allemaal jongens en jonge mannen. Wat die jongens gewoon vergeten is, dat, laten we zeggen dat er straks een bus dorp Volendam binnenrijdt. En je weet dat zijn echte ontheemden, die hebben helemaal niks meer. Dan staan hier niet 12 huizen klaar voor die bus vol. En dan staat hier niet, laat zeggen, een hotel klaar van, wat wil je eten vandaag? Want zo werkt dat gewoon niet. Als jij als vluchteling denkt dat je status verdient en dat je waardering verdient voor dat je inderdaad uit een heel ander leven vandaan komt en dat we best dat voor je zouden willen betekenen, moet je je wel realiseren dat daar een proces aan parallel loopt om jou dan ook dat plekje te kunnen geven en dat het van jouw kant af ook een kwestie is van geven en nemen. En dat het niet een kwestie is van als we die grens overstijgen Rijn oversteken, dan ligt daar alles voor ons kant en klaar. En een aantal van die Marokkaanse jongelui, ze zeiden bijvoorbeeld letterlijk, ja, we hebben het niet zo goed in Marokko en we hebben eigenlijk geen werk. En denk bij mezelf, ja, maar hier is ook niet alles koekenij hoor. Hier moet je ook af en toe wel wat voor je stekkie doen. En je bordje staat hier ook niet elke dag klaar. En hier moet je ook gewoon geld verdienen en maken dat je, laten we zeggen, accepteert zoals dingen gaan. Maar van de andere kant, en ik heb het daar natuurlijk al heel vaak over gehad, mogen wij best niet naar die Marokkanen toe en ook niet per se naar die transcendenten toe enzovoort. Mogen we best, laten we zeggen, in onze eigen standpunten wel wat menselijker af en toe zijn. Want het is natuurlijk van de gekke, zoals vorige week in Berlijn, en dat er nu dus betonblokken neergezet moeten worden om mensen, laten we zeggen, weg te houden bij met slechte bedoelingen. En als er in Alkmaar, of in de Rijp overigens, een jongetje van 16 opgepakt wordt omdat hij plannen heeft om aanslagen te plegen, dan denk ik bij mezelf, dat kan anders. Want zo zitten we ook samen niet in elkaar. En als ik gewoon kijk van, nou bijvoorbeeld inderdaad die gemeenschap van, laten we zeggen, de niet-hetero's in Volendam. Ik ken door de jaren heen een heleboel mensen die gewoon in Volendam niet-hetero waren. Nou, dat kon in ons dorp helemaal geen last. We zijn gerust wel, laten we zeggen, nageroepen en misschien gerust wel eens een keer op de korrel genomen. Maar dat wordt iedereen wordt op de korrel genomen. Iedereen heeft wel eens recht op een steen door zijn ramen. Maar simpel. Maar wij staan niet vijandig tegenover elkaar. Wij zoeken samen naar een manier van samenleven. En Nederland had daar een best aardige naam in. Hoewel, als je gewoon kijkt, als je de geschiedenis een beetje kent, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en zo'n 1 miljoen Belgen in Nederland probeerden een tijdelijk onderkomen te vinden om te vluchten voor de Eerste Wereldoorlog, wat toen later 4 jaar bleek te gaan duren. Wat ze toen aan hekken met elektrificatie en zo neergezet hebben langs die Brabantse grens, om die Belgen uit het land vandaan te houden. En als je de verhalen leest hoe die eerste Joden in 38, 39 uit Duitsland, hoe die ontvangen zijn in Nederland, dat loog er niet om hoor. Wij Nederlanders waren niet zo erg aardig. Maar dat die Marokkanen denken dat hij alleen maar paradijs is, zo werkt het niet. En ik hoop dat wij, laten we zeggen, zoals het in Volendam altijd gegaan is in onze gemeente, dat we dat toch, ondanks alles wat om ons heen gebeurt, heel lang volhouden. Ja,

0: Ja, ook dit jaar zijn ze er weer bij. Het is hartstikke mooi dat ze er weer bij zijn. De Sammies.
1: Oh, dit zijn de Sammies.
0: Ja, dat wist jij natuurlijk. Hè? Ja, als kenner van alle kermisplaten. Ja. Nee. Je kan je wakker maken en je kan de titel en uitvoeren. Kan je allemaal ook doen.
1: Van alle 30. Ik zie net hier op de site trouwens dat in Marker is er nu ook een kermis-cd gelanceerd. De Marker Haven Hits 2026. Maar liefst. Ja. Zie ik hier nou staan. En daar doen bijvoorbeeld de 3P's mee.
0: Zo.
1: Staat hier, oh, en bij schrokkel.
0: Ik zou de 3M's verwachten als ik op Marker vandaan kom.
1: Hey.
0: Dat zou ik even slimmer
1: of
0: vinden.
1: Of MP.
0: Dat.
1: Goed,
0: ik draai de Sammies weg.
1: De Sammies zijn verdwenen, maar Jan de Bakker is gelukkig nog in het huis met zijn dochter Esmee. En we hadden het net even over Los in Festos, waar je de leading character was van 60 jaar geleden, zeg maar.
2: Nou, 50 jaar geleden.
1: Maar ondertussen heb jij niet stilgezeten. Je hebt ook twee dochters, waarvan een hele mooie naast je.
2: Ja.
1: En dat is Esmee. En wat denk je? Die kan net zo mooi zingen als de vader.
2: Misschien nog wel een klein beetje mooier.
1: Oké. Okay. Ja. Esmee, ik dacht eigenlijk dat jullie dit jaar op de nieuwe Kermis is Festival CD zouden staan. Maar dat is dit jaar even nog niet gelukt. Maar vorig jaar hadden jullie een geweldig leuk liedje.
2: Ja.
1: Vertel, hoe kwam Esmee, jij even, hoe kwam jij met dat liedje op de Kermis CD terecht? Wat is jouw inbreng daarin, jouw bijdrage?
3: Ja, de vader.
1: Door pa.
3: Door vader. Die kreeg een kans om een liedje te gaan zingen, of tenminste.
1: Pa had het liedje liggen en toen dacht dit is iets voor een duet.
3: Nou, mijn vader die heeft altijd al besproken met, mag ik trouwens op Voldans?
1: Ja, dat mag. Okay.
4: Zeker, dat is veel te leuk.
1: Ja, Pannekeet heeft dat het allerliefst.
3: Oké. Mijn vader die heeft altijd zaad van, laat samen nummers zingen. En toen kwam Cor.
2: Cor Jonk.
3: Cor Jonk met een nummer. En die hebben we het veranderd. En,
2: nou, dat lag ongeveer een jaar lag dat in de kast.
3: Ja.
2: En toen was ik dat aan zingen voor Esmee, van wat denk jij ervan? En toen zong ze een stukje mee. Toen dacht ik bij mezelf van, hey, dat is ook leuk als we het met z'n tweetjes doen. Dat we er een duet van maken.
1: Esmee heeft automatisch een tweede stem of zo? Is dat,
2: Nou ja, zo ging dat wel een jawel. Beetje.
1: Jullie zingen thuis veelvuldig samen?
3: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké. Okay. En hoe ging dat nou verder? Jij hebt het bewerkt, zeg maar, of zo?
2: Nou, Cordy had een stukje tekst gemaakt. En,
1: het nummer heet Je Moeder.
2: Mijn moeder kookte zout.
1: Oh, dat is al een mooi volle dammer zin, hè?
2: Ja.
1: Mijn moeder kookte zout.
0: Had dat een historische achtergrond, of niet?
2: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Vroeger als je dus te veel in een glaasje gekeken hadden, te diep in een glaasje gekeken hadden, dan zeiden sommige mensen van, je moeder kookt zeker te zout dat je zoveel drinken. Dus zo,
0: daar is hij vandaan.
2: Zo is dat een beetje vandaan komen.
1: Die idee erachter. Ja. Het heeft een dubbele betekenis eigenlijk.
2: Ja, natuurlijk wel.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: En toen ging jij met pa naar de studio van Jaap de Boek. Voor het eerst in je leven.
3: Nee, niet voor het eerst.
1: Oh, vertel.
3: Nou, ik heb ook in het bandje Devilish Mary gespeeld.
1: Hé. Hey.
3: Ja.
1: Die staat ook op de cd volgens mij, of
3: ja,
1: niet?
3: Ja, met Jaap de Boek.
1: Daar zing jij ook in?
3: Nee.
2: Nou niet.
3: Een aantal
2: maar
3: jaar geleden.
2: Vroeger.
1: Oh, ja. En met hoe heet die andere die Ierse zanger?
3: Ja, in
1: Karahat.
3: Ja,
1: toch?
3: Ja. Ook met Wim Westerdorp.
1: Ach, heb je er ook mee gezongen?
3: Ja, nou toen hebben we het plaatjes gemaakt. En ik zat niet op de kermis CD, maar ik had wel nog eens een keer een ander nummer gecoverd van Melanie Safka.
1: Ja,
3: dat was erg leuk.
1: Welke? Kieschoolkamp?
3: Nee.
0: Jeetje.
3: Stop But I Wanna Hear It.
1: Oh, die is prachtig.
3: Erg mooi nummer.
1: Dat heb je ook nog ergens liggen dan?
2: Ja.
3: Ja.
1: Op een cassettebaantje of een.
3: Ja, ik heb in mijn e-mail.
2: Inderdaad. Ja, ja.
3: Ja.
1: Nou, dan moeten we eens een keer hier draaien dan.
3: Ja.
1: Als we dat nog. Kunnen we dat digitaal hier krijgen?
3: Ja, ja hoor, dat kan ik doorsturen. Ja.
1: Oké, dan gaan we even contact houden. Dat vind ik leuk.
4: Ja, leuk.
1: Ja. En dat is bij Wim Westerdorp toen opgenomen?
3: Nee, bij Jaap de Boek.
1: Ook bij Jaap. Oh, ja. Maar Wim en Jaap werkten samen toen nog. Wim leefde toen nog, ja. Good old Wim Westendorp.
3: Ja.
1: Je moeder kookt dus uit. Jij ging samen naar jou de boek toen het allemaal uitgedokterd was, zeg maar. Van, hij is rijp voor de opname.
2: Qua tekst was het redelijk al op orde. We zijn eerst even bij Hans Keizer even langs geweest om even de melodie een beetje goed voor elkaar te krijgen. Mijn maatje Hans. En toen zijn we daarna naar Jaap gegaan. Die heeft het een beetje bewerkt. Nog eens een keer iets beter gemaakt. Toen hebben we dus gezegd van, nou ja, we willen het zo hebben. En we zijn het opwezen nemen. En Jaap heeft er nog het een en ander aan veranderd, zoals het hoort.
1: Ja.
2: En Toen hebben we het laten horen aan Patrick. En die heeft er nog even een monnixie overheen gegooid.
1: Oh, top.
0: En toen kwam er uiteindelijk een clipje ook nog van. En dan ineens ben je een bekende Hollander opvallend. Hoe werkte dat bij jou?
3: Ja, hoe werkte dat bij mij?
0: Ja, vertel, wat gebeurde er?
3: Erg leuke mensen dat ik heb ontmoet. Ja, voornamelijk als je dan even langsloopt ergens en dan in één mee wordt getrokken. En ze zetten je nummer aan en ga even zingen.
1: Dat
3: was wel erg leuk.
1: Ja. Leuk. Ja, hebben jullie ook in de Slobberland tent moeten optreden op maandag van kermis?
2: Nee, we zijn wel eens
1: bij de zondagapotheek.
2: Dat was 2 jaar geleden. Ja. Toen moest ik daar optreden.
1: Ja.
2: En vorig jaar zijn we wel bij Johan Tol geweest. Die was zondagmorgen was hij, had hij het programma. En daar zijn we dus even.
0: Leuk. Okay.
1: We gaan hem draaien.
0: We gaan hem draaien.
1: Je moeder kookt dus uit.

0: Oorsprong is ineens helder geworden voor iedereen achter de derde klaphek.
1: Ja. Je moeder koekt te zout.
0: Ik weet waardoor het komt.
1: Ja, nou snappen we het allemaal.
0: Ja.
1: Dat was de eerste plaat van jullie. Hoe heet jullie nou samen eigenlijk als duo?
2: Mijn pa en ik.
1: Ja, dus na mijn zus en ik is nou mijn pa.
3: Ja.
1: Niet zo moeilijk, hè? Maar je pa zit ook nog, niet alleen in Los Infestos, niet alleen als duo, maar hij zit ook nog in de oude Lullenband.
3: Dat klopt.
1: En dat is inmiddels alweer voor het zesde jaar, denk ik, Jan, of niet?
3: Zes of zeven jaar, zoiets.
1: Ja, zoiets, ja. En dit jaar hebben we er weer een. Ik ben alleen dit jaar, doe ik even niet mee, maar jullie vertel, wat deze was, hoe heet die ook alweer? We lopen niet op water. Dit is Volendams, hè?
3: Ja.
1: We
3: lopen niet op water.
1: Zo is het in Volendams, ja.
3: Mooi nummertje. Even de Jaap en de Jaap de Boek en consort in elkaar flanst. Niet alleen in Frans, het is gewoon mooi in elkaar. Zit mooie tekst ook, vind ik. Leuke tekst.
1: Ja.
3: En zoals de echt oude lul betaamt, doen we het gewoon allemaal lekker fanatiek meezingen.
1: Wie doen er allemaal mee?
3: Nou ja, behalve jij, gewoon de oude lullen bent. Dat is
1: maar dat zijn echt
3: John en Jaap D natuurlijk. En
1: praten we over, ja.
3: En neef Martin. En Jaap. De Sammies, uiteraard.
1: Een halve jaar.
3: Ja, behalve ja.
1: Een halve ja.
3: Een halve ja.
1: Al een jaar doet mee.
3: Ja. Ja, Jan doet wel mee, ja.
0: De titel. Waar komt die vandaan en hoe is de inspiratiebron geweest?
3: Dan moet je vragen aan Jaap de Boek. Want dat is natuurlijk de man die over het nummer geschreven heeft. En het is natuurlijk een kermisnummer. Dus dan weet je dat het over drank gaat. En 1 op 4 is natuurlijk...
1: Dat ruimt op bier. Dat is niet zo moeilijk.
3: Dat wij zijn. Ja.
1: Gooi me maar in.
4: Nee, nog niet.
1: Nog niet? Oh, oké. Okay. Hij is mee. Dus vorig jaar voor het eerst met een prachtig liedje. Dit jaar zouden we eigenlijk een opvolger hebben, maar er is iets leuks met je aan de hand. We kunnen het op de tv niet zien,
2: nou,
1: want het zit nu nog schuil onder de desk. U bent zwanger.
2: Ja, ik ben zwanger.
1: Van de eerste.
2: Van de eerste,
1: en ik zie aan de blosjes op de wangen van je vader dat hij is daar reuze trots op.
3: Ja, ik word bab.
1: Ja.
3: Ik ben echt de bab. Geen opa of ik ben gewoon bab.
1: Ik ben
3: zo erg trots.
1: Mijn eerste klein.

0: rent weer op SME. En jij doet dit jaar niet mee.
1: Nee, jij niet.
0: Ach, dan zitten we midden in de kermis weer. En SME mag dit jaar niet.
1: Nou, ik ga wel de kermis, hoor.
0: Ja, dat gaat door de kramen.
1: Ja.
0: En je loopt op water dan, hè?
1: Ja, ik weet het.
2: Ja,
1: dat
2: niet
1: is
2: daar
1: best wel
2: gooien.
1: Jammer.
0: Dat is wel, ja. Maar ben je wel een liefhebber van de kermis, by the way?
1: Ja.
2: Ze heet het van geen vreemd, hoor.
0: Oké.
2: Okay. Absoluut.
1: Tuurlijk, ik hou van de vijf.
0: Maar goed, tijd genoeg voor een mooi plaat te maken voor volgend jaar, zou ik zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Het onderwerp zit al in je buik.
1: Ja,
2: ja, nou ja, dat is er zeker eentje van. Maar we gaan met Arie komen we wel met iets nieuws.
0: Met iets,
2: en ik denk dat dat ook wel molester kraak zal wezen.
0: Iets bijzonders. Jan, daarna weer oppas, bab.
2: Oppas, bab.
0: Je moet overal voor oppassen. Hey, Jan de Bakker, bedankt.
2: Ja.
0: Esmee, bedankt.
2: Graag
0: volgende
2: gedaan.
0: Week, lieve luisteraars, hebben wij weer een gast van de Kermis Hits Festival CD 2026. En dat wordt namelijk Marcus Jehee. Dus nee, ik kwam erachter, Vincent. Jaha heeft dus een concurrent. Of een collega. Jaha en Jehee.
3: Welke titel gaat hij brengen?
0: Hij komt met een doos, dat heb ik al gezegd. Hè, want hij was zenuwachtig. Ik zei dan een doos met paracetamol mee. Want zo heet zijn nieuwe single Paracetamol. Volgende week bij Vincent Veenstra.
4: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi.

Wolff Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
1: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
0: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
2: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
0: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
11: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
10: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
11: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
10: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
11: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
10: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
11: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
10: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. 8 deelnemers van Huis aan het Water beklimmen op 3 en 4 september de Mont Ventoux in Frankrijk. Met de 26 kilometer lange tocht naar de top op 19,7 meter hoogte willen zij geld inzamelen voor KWF en Huis aan het Water in Katwoude. De deelnemers trainen al maanden voor deze fysieke en mentale uitdaging. Op de parkeerplaats aan de Ambachtstraat in Edam, tegenover Boon Edam, staan 4 campers langer dan de toegestane 3 dagen geparkeerd. Eigenaren wordt opgeroepen hun voertuig voor 6 augustus te verwijderen. Gebeurt dit niet, dan worden de campers weggesleept. De kosten hiervoor komen voor rekening van de eigenaar. Van mei tot en met augustus organiseert Monnikendam elke vrijdagavond een gratis stadswandeling onder leiding van een gids. Deelnemers wandelen langs grachten en markante plekken als De Waag met verhalen over de geschiedenis, stadsrechten uit 1355 en gevelstenen. De wandeling start tegenover het Waterlandmuseum aan het Noordeinde 7:30.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. In de loop van de middag gaf de brandweer het sein brandmeester. Er wordt nu nageblust. Ook in de duinen bij Wassenaar was vanmiddag even brand. Een hotel werd tijdelijk ontruimd. De brand is nu onder controle. De Nederlandse verffabrikant Akzo Nobel gaat definitief fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. Daarmee wordt het de op één na grootste verfproducent ter wereld. En Demi Vollering heeft de vijfde etappe gewonnen van de Tour de France FAM. In de sprint rekende ze af met Merle Reusser en Kasia Niwiadoma. Reusser houdt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen zon, in het noorden een bui en 20 tot 25 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. FC Volendam heeft Reuven Niemeyer aangetrokken, die transfervrij overkomt van de Graafschap. De 31-jarige middenvelder tekent tot medio 2028. Afgelopen seizoen scoorde Niemeyer 19 keer in 36 duels in de keukenkampioendivisie. Eerder speelde hij onder andere voor Heracles Almelo, FC Emmen en Excelsior. Op vrijdag 21 augustus verschijnt de Wateratlas van Noord-Holland, die inzicht geeft in het complexe watersysteem van oppervlaktewater tot afvalwater. Stichting Oerij en uitgeverij Noord-Holland werkten hier ruim een jaar aan met meer dan 50 betrokken partijen en vrijwilligers, waaronder 30 auteurs en 10 organisaties met inhoudelijke en financiële bijdrage. FC Volendam speelt maandag 10 augustus om 8 uur uit tegen Jong PSV. De kaartverkoop, exclusief via de online ticketshop, loopt tot donderdag 6 augustus, 1 minuut voor 12. Er zijn 170 kaarten beschikbaar, waarvan 100 buskaarten en 70 autokaarten. Supporters dienen lid te zijn van de supportersvereniging om kaarten te kunnen kopen.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

zit vol. Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De geplande werkzaamheden van Liander in Edam gaan vandaag niet door. De onderbreking van de stoomvoorziening is uitgesteld vanwege de kaasmarkt. De werkzaamheden vinden nu plaats op dinsdag 18 augustus. Liander heeft omwonenden hierover geïnformeerd. FC Volendam heeft de technische staf van onder 19 en onder 21 voor het seizoen 2026 tot 2027 rond. Mark de Koeker wordt hoofdtrainer van FC Volendam onder 21. Ritwan Schouten gaat FC Volendam onder 19 leiden en wordt tevens transitiecoach. De Koeker was vorig seizoen assistenttrainer bij onder 19 en behaalde daar het kampioenschap en promotie naar divisie 1. In de gemeente Waterland zijn 4 nieuwe informatieborden onthuld. In Marken, Boek in Waterland, Ilpendam en Monnikendam. De borden staan bij de haven van Marken, het havenrak, de omgeving van het voormalige slot Ilpenstein en de Zuidervesting en vertellen elk een lokaal verhaal binnen het thema Leven met het water. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen, met een topsalaris.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar.
3: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond... het

vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit, is nog niet duidelijk.